Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whitu, ira tahi te iariri.